het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
2: Radio Aalsmeer.
3: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

0: niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer. Amen.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
1: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
3: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
1: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
1: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
3: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
1: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
3: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
1: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Lieve Guido. Wilhelmus. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er leeft in het dorp en daarbuiten. Deze week is het de beurt aan Tjerd Veninga met zijn maandelijkse column Lieve Guido. In deze editie neemt Veninga de lezer mee langs het wereldkampioenschap voetbal, volksliederen en een verrassend stukje vaderlandse geschiedenis. Vanuit zijn liefde voor voetbal maakt hij een boeiende uitstap naar het ontstaan en de betekenis van het Wilhelmus, het oudste volkslied ter wereld, en de bijzondere verhalen die daarin verscholen liggen. Met zijn kenmerkende mix van humor, verwondering en historische weetjes laat Veninga zien hoe sport soms meer is dan een spel alleen. Achter de wedstrijden, rituelen en stadionzang schuilen verhalen over identiteit, geschiedenis en nationale trots. Een luchtige, maar tegelijk inhoudelijke column over voetbal, cultuur en de verrassende rijkdom van een lied dat we vaak zingen, maar zelden echt kennen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er leeft in het dorp en daarbuiten. Deze week is het de beurt aan Tjerd Veninga met zijn maandelijkse column Lieve Guido. In deze editie neemt Veninga de lezer mee langs het wereldkampioenschap voetbal, volksliederen en een verrassend stukje vaderlandse geschiedenis. Vanuit zijn liefde voor voetbal maakt hij een boeiende uitstap naar het ontstaan en de betekenis van het Wilhelmus, het oudste volkslied ter wereld, en de bijzondere verhalen die daarin verscholen liggen. Met zijn kenmerkende mix van humor, verwondering en historische weetjes laat Veninga zien hoe sport soms meer is dan een spel alleen. Achter de wedstrijden, rituelen en stadionzang schuilen verhalen over identiteit, geschiedenis en nationale trots. Een luchtige, maar tegelijk inhoudelijke column over voetbal, cultuur en de verrassende rijkdom van een lied dat we vaak zingen, maar zelden echt kennen.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Lieve Guido. Wilhelmus. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er leeft in het dorp en daarbuiten. Deze week is het de beurt aan Tjeerd Veninga met zijn maandelijkse column Lieve Guido. In deze editie neemt Veninga de lezer mee langs het wereldkampioenschap voetbal, volksliederen en een verrassend stukje vaderlandse geschiedenis. Vanuit zijn liefde voor voetbal maakt hij een boeiende uitstap naar het ontstaan en de betekenis van het Wilhelmus, het oudste volkslied ter wereld, en de bijzondere verhalen die daarin verscholen liggen. Met zijn kenmerkende mix van humor, verwondering en historische weetjes laat Veninga zien hoe sport soms meer is dan een spel alleen. Achter de wedstrijden, rituelen en stadionzang schuilen verhalen over identiteit, geschiedenis en nationale trots. Een luchtige, maar tegelijk inhoudelijke column over voetbal, cultuur en de verrassende rijkdom van een lied dat we vaak zingen, maar zelden echt kennen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: something I want to talk about.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: Ballenlijn markeert nieuwe zwemzone bij Surfeiland. Bij het waterfront aan de Westeinderplassen is een nieuwe, vergrote zwemzone officieel in gebruik genomen. De zwemzone is sinds donderdag 2 juli duidelijk afgebakend met een ballenlijn, waardoor zwemmers en watersporters het gebied veilig met elkaar kunnen delen. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand op de landtong van het Surfeiland. Het gebied is aanzienlijk groter dan de voormalige zwemlocatie, die bij veel bezoekers bekend stond als het Pierenbadje. Door de nieuwe afbakening is voor zwemmers duidelijk waar de zwemzone begint en eindigt, terwijl watersporters voldoende ruimte houden om actief te zijn op het water. De aanleg van de zwemzone maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het waterfront dat in 2021 werd aangelegd als recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De nieuwe inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder de gemeente Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en lokale watersportverenigingen.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
4: Radio Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer. Hey, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gratis balansmetingen voor ouderen in Aalsmeer. Particip Amsteland organiseert deze maand gratis meetmomenten voor inwoners van 65 jaar en ouder die hun balans en valrisico willen laten controleren. Tijdens de metingen krijgen deelnemers snel inzicht in hun stabiliteit, looppatroon en mogelijke valrisico's. Een val kan grote gevolgen hebben voor de mobiliteit, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van ouderen. Daarom biedt Particip Amsteland een laagdrempelige valrisicotest aan. Deelnemers voeren een korte looptest uit en beantwoorden enkele vragen over hun dagelijks functioneren en beweeggedrag. De meting wordt uitgevoerd met een speciale loopmat die het looppatroon analyseert. Op basis van de resultaten ontvangen deelnemers direct een persoonlijk advies over hun balans en eventuele vervolgstappen. Ze vinden plaats op dinsdag 21 en 28 juli van 11 tot 1 uur op de Markt Aalsmeer, het Praamplein. En op woensdag 29 juli van 11 tot half 1 in het parochiehuis aan de Gerberaarstraat 6. Entree is gratis.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. Radio Aalsmeer. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: All right.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.
1: Radio Aalsmeer. Disco X on the

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: altijd bij jou in de buurt. Radio
1: Aalsmeer. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigen. Het weer. Aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

take this anymore.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ballenlijn markeert nieuwe zwemzone bij Surfeiland. Bij het waterfront aan de Westeinderplassen is een nieuwe, vergrote zwemzone officieel in gebruik genomen. De zwemzone is sinds donderdag 2 juli duidelijk afgebakend met een ballenlijn, waardoor zwemmers en watersporters het gebied veilig met elkaar kunnen delen. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand op de landtong van het Surfeiland. Het gebied is aanzienlijk groter dan de voormalige zwemlocatie, die bij veel bezoekers bekend stond als het Pierenbadje. Door de nieuwe afbakening is voor zwemmers duidelijk waar de zwemzone begint en eindigt, terwijl watersporters voldoende ruimte houden om actief te zijn op het water. De aanleg van de zwemzone maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het waterfront dat in 2021 werd aangelegd als recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De nieuwe inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder de gemeente Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en lokale watersportverenigingen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gratis balansmetingen voor ouderen in Aalsmeer. Particip Amsteland organiseert deze maand gratis meetmomenten voor inwoners van 65 jaar en ouder die hun balans- en valrisico willen laten controleren. Tijdens de metingen krijgen deelnemers snel inzicht in hun stabiliteit, looppatroon en mogelijke valrisico's. Een val kan grote gevolgen hebben voor de mobiliteit, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van ouderen. Daarom biedt Particip Amsteland een laagdrempelige valrisicotest aan. Deelnemers voeren een korte looptest uit en beantwoorden enkele vragen over hun dagelijks functioneren en beweeggedrag. De meting wordt uitgevoerd met een speciale loopmat die het looppatroon analyseert. Op basis van de resultaten ontvangen deelnemers direct een persoonlijk advies over hun balans en eventuele vervolgstappen. Ze vinden plaats op dinsdag 21 en 28 juli van 11 tot 1 uur op de Markt Aalsmeer, het Praamplein. En op woensdag 29 juli van 11 tot half 1 in het parochiehuis aan de Gerberaarstraat 6. Entree is gratis.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Verhalenderwijs. Met Marion Gijsler.
3: En goedemiddag, lieve luisteraars. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Verhalenderwijs op Radio Aalsmeer. En net als de afgelopen paar weken gaan we ook voor de vakantie een herhaling inzetten. En ik heb deze keer gekozen voor het boek van Sanne Rozeboom, Het Ministerie van Oplossingen, alleen maar omdat het zo leuk is. En zoals gewoonlijk beginnen we met een interview met de schrijfster. Goedemiddag, Sanne.
4: Goedemiddag, hallo.
3: Hallo. Jij ook de beste wensen.
4: Hartelijk dank, jullie
3: ja?
4: ook.
3: Ja, ik hoop ook dat wij mooie uitzendingen krijgen met zulke mooie boeken als dat van jou.
4: Ja, ontzettend leuk dat jullie het boek gaan voorlezen. Ja.
3: Ik ben erin begonnen en ik denk ook van, oh ja, dit is ook weer zo'n page-turner die ik in één keer uit wil lezen. Ik had er helaas de tijd niet voor, dus ik moest helaas onderweg stoppen. Maar we gaan het er even over hebben. Ja.
4: Leuk, ja.
3: We hebben aan de telefoon Sanne Rozeboom, schrijfster van het Ministerie van Oplossingen. Niet alleen het Ministerie van Oplossingen, want je hebt nog meer boeken geschreven, maar wel ook van dit boek wat we gaan lezen. En wie is Sanne? Wat kan jij, wat wil jij over jezelf vertellen, zodat onze luisteraars jou een beetje leren kennen?
4: Nou, ik ben Sanne Rozeboom. Ik ben 41. Ik woon in Rotterdam. En ik ben eigenlijk nog niet heel erg lang kinderboekschrijver. Dit boek, Het Ministerie van Oplossingen, was eigenlijk het eerste boek dat ik heb geschreven. En dat kwam uit in 2016. Ja. Toen kwam ook mijn debuut uit. Dat had ik net wat eerder af. Dat is een raar verhaal, dat komt straks nog wel. Dat heet Jippie, een humeurig sprookje. En dat is voor iets jongere kinderen. Dat is een sprookje over een humeurige prinses in een land waar iedereen altijd ontzettend vrolijk is. Alleen maar, en zij niet. Ik ben dat gaan schrijven. En toen ik beide boeken af had, toen zat ik zo in die werelden en in die hoofdpersonen dat ik eigenlijk van allebei weer een nieuw avontuur had bedacht. Nou, dat ben ik toen ook maar gaan schrijven.
3: Ja, dat zou
4: en nu,
3: doen.
4: Uiteindelijk is het ongeveer 5-6 jaar later, want er zit altijd een vertraging op wanneer je een boek af hebt en wanneer het uitkomt. Dus ja, zo'n 6 jaar is het voor mij nu. En nu heb ik deel 4 van het Ministerie van Oplossingen is net uit. En ik heb nog een derde deel van het humeurige sprookje geschreven. En die 7 boeken, dat is mijn oeuvre tot nu toe.
3: Nou, ik ben onder de indruk hoor.
4: Ja. Dus dat zijn de boeken die ik heb geschreven. En behalve het schrijven, ik was journalist heel lang. Dus ik was altijd aan het schrijven. Maar inmiddels ben ik alleen nog maar kinderboekschrijver. Maar daar hoort ook bij dat ik heel veel lesgeef. Dus ik sta vaak voor de klas. Ik heb een paar vaste plekken waar ik een soort schrijfonderwijs geef. Ja. En schoolschrijver ben ik, heet dat. Dat betekent dat ik op een vaste school een half schooljaar kom. Ja, in normale omstandigheden dan. En aan een aantal klassen elke week vertel over boeken. Niet alleen over mijn boeken, maar gewoon over allemaal leuke boeken die kinderen kunnen lezen. Om kinderen met een wat meer taalachterstand ook goed te betrekken bij wat er allemaal te lezen is. En dat dat ook echt iets voor hun is. Dus dat is, dat is wie ik ben. Oh ja, ik heb ook twee kinderen. Dat is ook heel leuk.
5: Oh, ik heb ook nog twee kinderen.
4: Ja.
5: Misschien hebben de twee kinderen ergens nog een papa. Ja, ook nog.
4: Ook nog? Ja, ook nog. Ja, die woont hier ook. Die kinderen zijn natuurlijk altijd heel erg leuk. Maar die zijn nu wel erg aanwezig. Want ik moet nog even wennen aan het thuisonderwijs geven. Want ik ben natuurlijk nu van 9 tot 1 was ik eigenlijk alleen maar aan het begeleiden. En aan het inloggen. En het helpen met rekensommetjes en spelling. En dan in de middag kan ik weer een beetje schrijven. Dus dat.
5: Nou, dat. Ja. Ja, dat is een mooi verhaal. En ik zag ook dat het ministerie van Oplossingen aan zijn 17e druk toe is in 2020.
4: Nou, ja. 18e inmiddels.
5: 18e, ja, dat was in 2020. Binnen. Ja, precies.
4: Ja.
5: En dan denk ik ook van, ik heb maar 7 boeken, zeg je dan tegen ons. Maar, oh man, en dan maar 17 drukken. Ik weet niet wat de oplage ervan is, maar dat is wel indrukwekkend veel. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je les geeft en als maar met kinderen is, dat iedereen ook zoiets heeft van, oh, ik wil het boek ook lezen. Is dat ook het effect ervan?
4: Ik denk dat als je überhaupt heel enthousiast aan kinderen vertelt over een boek of je leest er een stukje uit voor, dat het heel vaak de reactie is van kinderen. Ik vind het ook altijd heel hoopgevend wanneer ik weer berichten hoor over ontlezing en zo. In mijn ervaring, als je gewoon enthousiast een stukje voorleest, dan is er altijd een kind in de klas die het boek wil lezen, wat voor boek je ook hebt opgepakt.
5: Ja.
4: En dat is natuurlijk helemaal zo als je lekker een uur lang kunt vertellen aan ze. Ja. Dan zijn er inderdaad altijd kinderen die het boek willen lezen. Ja, en dat van die 18e druk, dat is ook echt wel een wondertje hoor. Dat is echt wel heel geweldig. Als ik bedenk hoe lang ik aan dat boek heb zitten werken. En dat het dan alsmaar, het betekent, die drukken die zijn niet enorm. Het is dan 2000 of 3000 of 4000 boeken per keer. Maar ja, dat is in het totaal inmiddels hartstikke veel.
5: Ja, zeker.
4: En het betekent gewoon dat het dus, zonder dat ik ernaast hoef te staan in een boekwinkel en naar mensen moet roepen, hey, lees mijn boek, dat het zichzelf gewoon blijft verkopen, ook 5, 6 jaar nadat het is uitgekomen. En dat is wel voor een schrijver heel bijzonder en heel fijn.
5: Nou, wel gefeliciteerd ermee.
4: Ja, dankjewel.
5: En dan ben ik dus heel blij dat wij dat nou ook gaan lezen, want dan kunnen wij onze luisteraars ook laten horen hoe leuk het is en misschien gaan ze dan ook het boek lezen van, ja, we willen het toch nog wel even nalezen en zo. Dus
4: dat zou heel leuk zijn.
5: Dat was het idee. Ja, dat was het idee. Ja, je zei van, je bent niet altijd schrijfster geweest. Je bent journalist geweest, dat schrijft ook. En voor waar was je journalist voor?
4: Ik was eigenlijk echt van kinds af aan bezig met schrijven. Ik heb ook echt nog van die vriendenboekjes gezien van toen ik 9 was, dat ik al opschreef van ik wil later schrijver worden. En dus ik was eigenlijk altijd een beetje op zoek naar plekken waar dat kon. En dat was dan eerst de schoolkrant en toen daarna de studentenkrant of de universiteitskrant en de straatkrant. En ik was altijd bij dat of websites waar je dan gratis iets kon insturen, dat soort dingen. En na mijn afstuderen ben ik freelance journalist geworden en toen ben ik redelijk snel bij een krant terechtgekomen die toen net opgericht werd en nu niet meer bestaat, Dagblad de Pers.
5: Ja.
4: En dat was heel fijn, want die zochten een team van 30 jonge honden, zeg maar. En ervaring was even niet het allerbelangrijkste. Dus dat was voor mij een hele mooie kans. Dus dan ben ik buitenlandredacteur geworden. En daar heb ik in een soort sneltreinvaart geleerd hoe een krant werkt. En correspondenten aangestuurd en schifting gemaakt in welk nieuws we wel en niet brachten, ook uit welk land. En toen op een gegeven moment ben ik naar Londen gegaan om daar correspondent te worden. Dat heb ik 2 jaar gedaan, ook voor Dagblad de Pers, maar dan ook voor anderen. Dus voor bijvoorbeeld het Historisch Nieuwsblad of voor het Nieuwe Revue, voor Eén Vandaag. Dan heb je al heel snel als correspondent heb je een soort breed pakket. Hè, omdat je gewoon, je moet wel, want je moet je aan heel veel opdrachtgevers kunnen binden.
5: Mm-hmm.
4: Dus dat was het voornamelijk. Ja. En toen kwam ik terug. En toen ging ook de krant ter ziele. En toen heb ik nog voor een radiostation gewerkt. Maar toen begon al heel erg de omslag. Want toen was ik inmiddels begin 30. En ik noem het toch een soort dertigerscrisis. Was het zo'n gevoel van, maar ik wilde toch altijd boeken schrijven. En als ik het nu niet doe, dan gaat het niet meer gebeuren. Je rolt daar niet in. Een boek moet je echt schrijven. Je kunt niet zomaar een boek af hebben. Dus toen ben ik daar gewoon aan gaan beginnen. Ik was al heel lang bezig met een manuscript. Dat heb ik echt al. Het manuscript van het ministerie heb ik echt 1 jaar of 10 met me meegedragen.
5: Man!
4: Het was helemaal anders. Het had andere hoofdpersonen, het had een andere verhaallijn. Maar het had elke keer als kern wel kinderen die een brief vonden van iemand die hulp nodig had en die stiekem gingen helpen.
5: Ja.
4: Ik groeide als journalist en ik werd volwassener. En elke keer als ik het teruglas, dacht ik, dit kan beter. Ik kan sterker beginnen. Ik heb te veel hoofdpersonen. Ik was gewoon aan het leren terwijl ik het aan het schrijven was eigenlijk.
5: En dat deed dat deed je terwijl je ervaring opdeed als journalist. Ja. Dat is wat ik je wil vertellen.
4: Ja. Ja, en dat vertel ik ook vaak aan kinderen die schrijven leuk vinden. Het is echt meters maken. En ook wanneer je in een goede mail schrijft, waarin je helemaal vangt wat je wil zeggen. Wanneer je in je dagboek schrijft. Wanneer je non-fictie schrijft, als je voor de schoolkrant schrijft. Je bent elke keer toch bezig met het uitkiezen van de juiste woorden. Het zo scherp mogelijk uitleggen, een grap maken, een sfeer neerzetten. En dat zijn allemaal dingen die je net zo goed voor een kinderboek kunt gebruiken als voor een krantenartikel. Maar verder is het genre natuurlijk heel anders. En ik miste juist, toen ik voor de krant schreef, miste ik het verzinnen heel erg. Ik miste het. Je moet je zo goed mogelijk bij de waarheid houden. En ik miste het hele element van, en nu gaat er iets anders gebeuren. En nu gaat die kant op. Je moet echt weergeven wat gebeurd is. En die fictie die begon echt heel erg aan me te trekken.
5: Ja.
4: Toen ben ik dat dus eerst gewoon in de avonduren gaan doen.
5: Dat is toch ook wat? Dat is een enorme overgang van feitelijkheden naar fictie en zo. En dat, dat lijkt me best wel een omslag. Weet je wat ik even wil doen? Want we gaan nu eventjes jou zo meteen vragen van hoe jij daar terecht gekomen bent. Maar we gaan even een stukje muziek draaien. En jij hebt ons een nummer gestuurd. Dat hebben we ook gevraagd. En jij hebt gestuurd With a Little Help From My Friends van Joe Cocker.
4: Ja.
5: Waarom dat nummer?
4: Ik ging nadenken van, jullie zeiden van, heb je misschien een nummer dat je leuk vindt? Toen dacht ik, dat is natuurlijk wel een hele leuke vraag. Ik kan iets wat ik zelf leuk vind. Ik vind dit ook een mooi nummer hoor. Maar toen liep ik buiten en toen dacht ik opeens, maar dit nummer past bij het boek. Dit past bij het idee van het boek. Het boek zit vol met vriendschap en met hulp.
5: Ja.
4: en ik had die link eigenlijk nooit zo gelegd. Maar door jullie vraag dacht ik opeens, dat vind ik een nummer dat ik geschikt vind voor deze gelegenheid.
5: Dat vind ik hartstikke leuk. Dan stel ik voor dat we daar eerst eventjes naar gaan luisteren. En dan gaan we er zo over verder hoe jij verder gegaan bent.
4: Prima.
5: Hartstikke goed.

0: En we hebben aan de telefoon Sanne Rozenboom, want we interviewen haar over het ministerie van oplossingen, waar we mee gaan beginnen vandaag. En Sanne heeft net verteld over wie zij was en hoe zij begonnen is met schrijven, als journaliste namelijk. En ze was net op het punt dat ze ons ging vertellen hoe ze naar de echte verhalen overging. En dan gaan we nu weer verder, ja. Ja, jij ging over naar de fictie en dan vertel je dat je zo'n manuscript 10 jaar met je meedraagt. En dan denk ik van, was het toen ook al een kinderboek?
1: Het is altijd een kinderboek geweest, ja.
0: Waarom een kinderboek?
1: Nou ja, dat gebeurde zo. Dat was het verhaal wat in mijn hoofd zat. En dat is denk ik ook de toon die mij ligt. Dat is mijn stijl. Dus ik heb het heus geprobeerd. Ik dacht in het begin, ik wil voor volwassenen schrijven. Ik wil korte verhalen schrijven. Ik wil een roman schrijven. En ik heb dat ook wel geprobeerd. Ik heb 1 keer een kort verhaal gepubliceerd gehad ergens. Maar het was veel geforceerder. Ik was heel erg bezig met hoe een verhaal hoort te zijn. Wat ik er ongeveer in moet doen. En ik weet niet. Ik kan het niet helemaal uitleggen. Maar ik kwam niet zomaar bij het verhaal. Ik was meer een stapje ervan af. Heel erg bezig met alles eromheen. En toen dacht ik, misschien moet ik eens voor kinderen gaan schrijven. En toen ging ik dat schrijven. En toen ging er echt een wereld voor me open. Toen dacht ik, maar dit is wat ik wil. Nu, ik zie het verhaal voor me. Ik zie precies welke scène er komt naar deze scène. Ik zie de hoofdpersoon voor me. En dus ja, het ging vanzelf zo.
0: Fantastisch. Ja. Ja, helemaal leuk. Ja, ik kan me daar nog niks bij voorstellen. Maar wat is het verschil tussen, behalve wat jij vertelt van dat er van alles in jouw hoofd gebeurde, van ik vond dat het zo moest of ik dacht dat het zo moest. Wat is het verschil tussen volwassenenfictie en kinderverhalen?
1: Ja, ik weet het niet. Kijk, sowieso kinderverhalen is een heel brede groep. Hè. Ik bedoel, je hebt young adult voor kinderen van 13, 14, wat al heel dicht ligt tegen verhalen voor jongvolwassenen. Het is een brede categorie. Maar een verhaal als dit is 10 plus heet het. Nou, in de praktijk is het een beetje vanaf een goede lezer van 8 kan het aan. Ja, ik heb dus nooit geschreven voor volwassenen. Ik ben wel een lezer. Maar ik vind het altijd ingewikkeld om te bedenken wat nou het verschil is. Ik denk het voornaamste is dat een kinderboek aansluit bij de wereld van een kind. Dus het kan gaan over heel erg veel onderwerpen. En qua taalgebruik bijvoorbeeld heb ik bijna nooit enige aanpassing gemaakt. Ik ga nooit op mijn knieën en bedenken, goh, wat zou een kind graag lezen? Welk woord vinden ze moeilijk? Nee joh, kind van 10 heeft al bijna de woordenschat van een volwassene. Nee. Dus daar zit het hem niet zo in. Nee. Maar ja, goed, bijvoorbeeld in mijn nieuwste boek van het ministerie, daar gaan de kinderen die helpen een jongen die vastzit in een hele nare scheiding van zijn ouders. Nou, een volwassenenboek zou gaan over die scheiding. Zou gaan over het gevoel van verraad wanneer je ex zich tegen je keert. Van verdriet, verlies, woede. In dit geval gaat het over het gevoel van het kind. Dus de verwarring dat zijn ouders boodschappen geven voor de andere ouder. Wat dat met dat jongetje doet. Ja. Hoe die kinderen daartegen aankijken. De verwarring bij die kinderen. Dus ik denk dat dat het voornaamste is. Dat je het toch alsmaar vanuit de belevingswereld van het kind doet.
0: Ja, ik vind dat ontzettend knap. We hebben net voor de kerst hebben we een boek afgesloten een kinderboek over de Tweede Wereldoorlog. Alleen Beer mag mee. En dat vonden wij zo indrukwekkend. Echt, ik heb veel boeken over bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog gelezen. Maar dan een kinderboek, inderdaad precies wat jij zegt. Vanuit de belevingswereld van het kind. En het dan, het is minimaal zo indrukwekkend als dat je een volwassene boek. Dus ik vind het echt ontzettend knap als je dat kan. Dus,
1: ik heb dat boek ook gelezen. Dat is inderdaad ook. En weet je, het gaat ook over de oorlog inderdaad. En als het een boek voor 10 jaar oudere mensen was geweest, dan had er misschien wat meer expliciet geweld in gezeten. Of misschien een politieke uitleg. Of dan waren er een paar andere laagjes, een paar. Maar verder is dat natuurlijk niet zo'n heel groot verschil. Het is gewoon, dat is een verhaal over een jappenkamp. En dat kan een kind ook aan.
0: Ja, wat me vooral opviel was dat hoe Vivian in Hollander dat gevoel van honger beschreef, zonder dat het heel. Mm-hmm. Het is nergens dramatisch, dat verhaal.
1: Ja.
0: En toch voel je dat het steeds erger wordt, dat het steeds vervelender wordt, dat het steeds naarder wordt, dat ze steeds meer honger krijgen. En hoe ze dat met hele kleine dingen doet, ik vond dat echt zeer indrukwekkend. Dus om dat te kunnen vanuit een kinderperspectief. Nou, ik ben dus begonnen in jouw boek en dan denk ik ook van, oh ja, dit zijn ook van die elementen waardoor je echt door, echt die kinderen dat laat beleven. Ik vond het, ik vind dat erg mooi. Ik vind het heel knap als je dat kan, maar je kan dat dus ook. Ja, leuk. En, en blijkbaar vind jij dat ook leuk en blijkbaar past dat ook bij jou. Dus dat,
1: en daarom is het ook niet knap, zeg maar. Want het is knap om door te zetten als je even niet ziet waar het verhaal naartoe gaat. En het is knap om niet zeker te weten of er wel brood mee te verdienen is en toch door te gaan. Dat soort elementen eraan zijn best wel eens knap. Ja. Maar voor mij is dit schrijven is wat er gebeurt als ik ga schrijven. Ja. Zeg maar. Dus dat voelt niet als knap.
0: Nee, dat begrijp ik. En dat is ook iets dus wat jij heel goed kan. En dan is dat voor jou heel gewoon. Maar ja, goed, we hebben allemaal onze kwaliteiten. En jij hebt deze, zeker. Dus dat is heel fijn. Ja. Ja. Eén ding wat ik ook van jou weet, is dat, ik weet niet welk boek, maar het wordt uitgebracht als luisterboek.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is het ministerie van Oplossingen is sinds kort een luisterboek.
0: Ja. En hoe is dat om als schrijver dan te weten? Hè, want we hebben ook schrijvers gehad die een verfilming hebben gehad en zo. En jij hebt een luisterboek. Hoe is dat voor jou als schrijver om dat te hebben?
1: Ja, ik vond dat heel leuk. Het stond ook, ik had zo'n bucketlist in goed Nederlands met dingen. Zo 2 jaar terug dacht ik, oh, het gaat heel goed. Ik vind het heel leuk. Kinderen lezen mijn boek, geweldig. Maar wat ik heel graag zou willen is een vertaling en een luisterboek.
0: Oh ja. Oké. Okay.
1: Nou, en ik heb nu de eerste vertaling. Het ministerie van Oplossingen in Turkije uitgebracht.
0: Ja.
1: En er is een luisterboek. Ja, nee, dat is ontzettend leuk. En het is ook heel apart, want degene die het voorleest, het is natuurlijk ook haar verhaal op dat moment. Ja. Dus het is ook grappig dat er stemmetjes en intonatie in zit die, die zij kiest, zeg maar. Ja. Maar dat is heel leuk, hoor. Het is heel leuk. En ik vind het een heel leuk idee dat kinderen naar het boek kunnen luisteren met oordopjes in. En het is trouwens ook, dat is helemaal niet dat dat gaat gebeuren, weet ik helemaal niet zeker, hoor. Maar de filmrechten zijn verkocht. Dus het is, het plan is dat er een televisieserie wordt gemaakt van het boek.
0: Fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Kijk.
0: Nogmaals gefeliciteerd.
2: Ja, dan ben je toch wel aardig in de weer, moet ik zeggen. Maar wat ik graag zou willen weten is, waarom een vertaling in het Turks?
1: Ja, dat is gewoon. Ik weet ook niet hoe dat allemaal werkt aan de achterkant. Er zijn fantastische beurzen 2 keer per jaar. Eentje in Bologna, 1 keer in Frankfurt, in normale omstandigheden. En daar komen al die mensen bij elkaar van heel veel verschillende uitgeverijen. En dan krijg je elk jaar komt er dan een berichtje met dus is interesse uit dit land en dit land en dit land. En dan uiteindelijk wordt dat niet een vertaling, want er is heel veel aanbod en het is heel veel moeite om iets te vertalen. En deze uitgeverij, als je naar ze kijkt, ze hebben heel veel. Ze hebben bijvoorbeeld ook al het werk of heel veel werk van Annie M. G. Schmid vertaald. En er zitten heel veel Nederlandse schrijvers in hun fonds. Ja, dat spreekt duidelijk. Spreekt dat een groep Turkse lezers aan?
2: Dan is het geen keuze van jezelf.
1: Nee, dat is geen keuze van mezelf. Als ik zou willen, zou ik kunnen zeggen, nee, dat wil ik niet, maar ik zie geen enkele reden om dat te zeggen.
2: Nou, ik zat me te bedenken, omdat er ook hier in Nederland heel veel mensen met een Turkse achtergrond leven. En die denken, dat is eigenlijk nog niet eens een gek idee.
1: Ik het ook wel stoer. Dat als ik dan een keer weer op een school les ga geven. Ja. En een kind vraagt dit, want ze vragen het altijd wel. Dan kan ik mijn foto omhoog houden van het Turkse ministerie. En dan zal er altijd wel een kind in de klas zijn die dat kan waarderen.
2: Ja, wat leuk. Toch? Ja. Ik zeg, dat doe je goed.
0: Ja. Zijn er nog andere plannen die jij hebt voor de toekomst komend jaar?
1: Ja, ik wil blijven schrijven. Dat is gewoon wat ik moet doen. En met wat uitdagingen dus, die ik al zei, zoals 2 kleine meisjes die nog thuisonderwijs willen. En 1000 afgezegde afspraken en zo. Ja. Maar ik ben bezig met een verhaal wat iets anders is. En dat vind ik ook heel leuk. Want ik heb heel lang in de wereld van Nina en Alfa en Ruben gezeten. En ik zou ook graag nog een verhaal schrijven, nog een keer een ministerie, maar nu eerst even niet. Ik wil ook eventjes gewoon een nieuwe wereld creëren, nieuwe hoofdpersonen in mijn hoofd toestaan.
0: Ja.
1: Dus dat is de komende half jaar in ieder geval iets waar ik aan werk.
2: Ik zie een heel mooi voorbeeld aankomen eigenlijk.
1: Wat dan?
2: Nou, ik bedoel, jij zit op dit moment zeg maar als lerares thuis.
1: Ja.
2: Je hebt daar twee ongelooflijk leuke kinderen. Die moet je lesgeven in een privé situatie. Mm-hmm. Ik zeg, het nieuwe boek is al geboren.
0: Schrijf maar gewoon op wat er gebeurt.
1: Weet je, ik denk dat als we dat allemaal als schrijvers gaan doen, dan komt er een enorme hoos aan corona lesgeef frustratieboeken binnen een jaar uit.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Want ik ben niet de enige.
2: Nee, dat sowieso niet. Maar misschien wel de enige die zegt van, oh, laat ik daar eens een boek over maken.
1: Nee,
2: over...
1: ik denk dat het heel leuk is hoor. Ik heb heel veel, korte verhaalmogelijkheden langs zien komen. Er is zo'n nieuwe werkelijkheid het afgelopen jaar geweest voor basisschoolkinderen. Ik denk dat het heel leuk is als er verhalen komen waarin ze dat een beetje kunnen herkennen. Maar ik waag me er niet aan. Ik vind het toch wel leuk om
2: een beetje in de fictieve wereld
1: een beetje los te laten.
2: Ja, precies. Een beetje in de fictieve wereld te blijven.
1: Klein beetje. En dat is wel zo dat in het ministerie komen wel steeds hele echte en maatschappelijke dingen langs. Ja. Het gaat over, er komt een problematisch verzamelaar in voor en een eenzame oudere. En nou ja, wat ik al zei, een soort echtscheiding en gepest. Dus het zijn wel dingen die in de echte wereld gebeuren. Het is geen magisch landschap. Maar zoiets actueels, wat hopelijk over een jaar een beetje weg is.
2: Nou, als het aan mij ligt, over een maand of vier, maar...
1: Ja, ik dacht, ik kleed hem voorzichtig in.
2: Ja, precies. Dus, Ik bedoel, we willen allemaal weer op vakantie, toch?
1: Ja. Maar dat probeer ik nog een beetje uit mijn boek. Ik heb er wel over nagedacht, want ik heb in mijn nieuwste boek... het zijn natuurlijk de boeken gaan over drie kinderen die heel erg samenwerken met in het eerste boek één hoogbejaarde en in het tweede boek twee. Dus je hebt kinderen van 11 en dan twee 90-plussers.
2: Okay.
1: En toen dacht ik, toen ben ik tijdens het schrijven van deel 4 heb ik op een gegeven moment echt zo'n... handreinigingspompje op tafel gezet in het boek. En dat heb ik er later weer uitgesloopt. Want ik dacht, we gaan geen corona in mijn boek schrijven. Nee. Maar het was wel moeilijk, want het zat zo overal omheen. Dat ik het heel moeilijk vond om die kinderen met bejaarden te laten optrekken.
0: Ja, snap ik. Ja, ja, die moeten ook schoonwerken, wou je zeggen. Ja, ja.
1: Ja, het is gewoon ze knuffelen, ze zitten tegen elkaar aan. Terwijl overal in de echte wereld dat eventjes niet meer gebeurde.
0: Nee, dat klopt. Ja, dat snap ik. Dus de aankomende tijd die is voor jou om nieuwe hoofdpersonen en een nieuwe wereld bij jou in jouw hoofd uit te nodigen. Ik vind het een mooi beeld. Ja, prachtig. Ja, goed zo. Nou, dan gaan we onder de hand bijna eens eventjes aan jouw boek beginnen. Wat is er nog iets wat jij graag zou willen vertellen? Wat ik nog niet gevraagd heb, omdat ik niet weet of hoe ik het moet vragen of wat ik moet vragen. Wat zou je nog willen vertellen?
1: Ik weet het niet. We hebben het heel uitgebreid erover kunnen hebben. Ik vind het heel leuk dat jullie het gaan voorlezen. Het leuke is natuurlijk bij wat ik net ook al een beetje zei. Kinderboeken, het is vanaf, maar het is niet tot.
0: Nee.
1: Dus zo'n boek vanaf een jaar of 8, 9. Ik vind het heel leuk dat er ook volwassenen zijn die dat ook nog gewoon graag lezen.
0: Ja.
1: Dus ik hoop ook dat dat bij de luisteraars een beetje een gemengd publiek bereikt. Dat vind ik heel leuk aan kinderboeken.
0: Ja. Ik heb gehoord dat ze in bejaarden of een verpleeghuis, hoe noem je dat? Oudere mensen dit ook heel leuk vinden. Dus dat, dat snap ik wel. Maar ja, het is ook gewoon een heel leuk boek.
1: Want luisteren naar verhalen is van alle leeftijden natuurlijk.
0: Precies, ja. Dus dat gaan we doen. Nou, Sanne, dan wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit interview. En dan gaan we zo meteen nog een stukje muziek draaien. En dan gaan we beginnen aan jouw boek.
1: Nou, dat vind ik een grote eer. Hartstikke leuk.
0: Nou, heel hartelijk bedankt. Ik wens je heel veel succes met al je plannen. En wellicht spreken we elkaar over een poosje weer. En dan kunnen we eens horen hoe het met jou gaat.
1: Leuk, kan altijd. Oké, hartelijk dank.
0: Sanne, dankjewel. Tot ziens.
1: Dag.
0: Dag.

Een brief die gelezen moet worden. Nina had nog nooit eerder iets gestolen. Zeker niet van haar vader. Maar nu moest het. Zijn tas stond naast de bank, open. Ze kon een randje van de brief zien. De tv stond aan. Vanuit haar ooghoek zag ze hoe een presentatrice van het journaal voor een jury ronddanste in een roze jurk. Maar Nina lette er niet op. Ze wiebelde met haar tenen in haar iets te grote rode laarzen en staarde naar de tas. Ze wist dat ze die brief moest lezen. Maar wie steelt er nou van haar eigen vader? Nina's vader had de brief 's middags meegenomen. Dat was op zich niet vreemd, want hij was postbode. Een bijzonder grote postbode met een zwarte baard. Soms kon hij een brief niet bezorgen en dan moest hij terug naar het postkantoor. Dan bestond het adres niet of woonde er iemand anders. Hij deed altijd erg zijn best om de brieven toch op het juiste adres af te leveren. Hij had een keer de hele ochtend alle bakkers in de stad gebeld, omdat hij een brief had voor die leuke bakker met het gaatje in zijn oor. Na 16 telefoontjes had hij hem gevonden. De tompoezenbakker in de Meulenstraat. Die had een oorbel en was volgens zijn baas erg grappig. Nina's vader probeerde mensen altijd te helpen. Zo was de hele familie zout. Vandaag was er een brief in zijn tas beland voor het ministerie van Oplossingen. Dat stond op de envelop voor het ministerie van Oplossingen. Meer niet. Wat moet ik hier nou weer mee? Had Nina's vader gezegd. En hij smakte de brief op tafel. Wat is een ministerie ook alweer? Nina was bezig met haar huiswerk. Alle landen van Europa in één keer uit haar hoofd. Ze keek even naar de envelop en toen weer naar Slowakije, dat tussen Polen en Hongarije bleek te liggen. Een onderdeel van de regering, zei haar vader. Je kunt het adres toch opzoeken? Nee, er bestaat geen ministerie van Oplossingen. Heel raar. Hij trok aan zijn baard. Dat deed hij altijd als hij over iets ingewikkelds moest nadenken. Nina pakte de brief op en trok aan haar paardenstaart. Aan haar paardenstaart. Dat deed zij altijd als ze over iets ingewikkelds moest nadenken. Het was een witte envelop, een beetje gekreukeld. Rondom de blauwe letters zaten kleine veegvlekjes van waar de inkt was doorgelopen in de regen. Ze hield hem omhoog, naar de lamp toe en zag hem zitten. Een vierkant opgevouwen brief. Op de achterkant van de envelop stond bovenin in kleine aan elkaar geschreven letters Ruben. Ik breng hem morgen naar de postsorteerkamer, zei haar vader. Misschien is het wel weer een actie van die rotkinderen. Al maanden had hij last van kinderen die vrouwen grappen uithaalden. Ze had een keer een glas water leeggegoten in de postbodentas toen Nina's vader die even had neergezet tegen een boom. En ze strooide kleine witte punaises op het bospad waar hij elke dag overheen moest fietsen. Hij had één keer gevraagd of Nina er toevallig achter zat. Maar dat was niks voor haar en dat wist haar vader eigenlijk ook wel. Nina zou het bospad verven of posters van bosmonsters ophangen aan de bomen. Geen punaises strooien. Maar wat doet de postkamer er dan mee? Nina hield de brief nog steeds vast. Wat als het geen grap was? Het ministerie van Oplossingen, wat klonk dat spannend? Die sturen hem terug naar degene die hem geschreven heeft. Hij is hier in de stad op de bus gedaan. Maar er staat alleen Ruben op. Tja, dan sturen ze hem naar een ander ministerie misschien.

0: In Den Haag, zei Nina's vader. Er zijn er heel veel. Hij pakte de brief uit haar handen en liet hem in zijn tas glijden. Naar welk ministerie dan? Vroeg Nina. Haar vader haalde zijn schouders op. Weet ik niet, dat van volksgezondheid misschien of van economische zaken. Maar dan komt hij misschien nooit bij de juiste persoon. Nina sprong op van de stoel en klom op tafel. Haar laarzen bonkten op het houten tafelblad. Ze had 4 paar. Rode, blauwe, gele en een paar met bloemen. Ze droeg nooit andere schoenen. Laarzen waren ideaal, vond Nina. Ze konden vies worden, ze konden tegen water. Je schopte ze in 1 beweging uit en ze stonden goed bij alles. Nu ze op de tafel stond, was Nina even lang als haar vader. De familie Zout helpt toch waar dat kan, zei ze. Denk aan opa Leo. Toen opa Leo 6 jaar oud was, was hij heel erg ziek geweest. Hij hoestte en at al weken bijna niks. Zijn ouders waren wanhopig. Ze hadden alle dokters uit de stad op bezoek gehad, maar niemand wist wat er aan de hand was. Leo's koorts werd hoger en hoger, totdat hij niet meer uit bed kon komen. Op een dag belde een lange man aan. Hij had een litteken op zijn wang en een Vlaams accent. Hij stelde zich voor als dokter Verwaard en zei dat hij toevallig in de buurt was en had gehoord over het zieke jongetje op nummer 7. Hij onderzocht Leo, nam een beetje bloed af en ging weer weg. 'S avonds stond hij opnieuw voor de deur met een gratis doos pilletjes en daarna had niemand hem meer gezien. Toen Leo de pilletjes 2 dagen had geslikt, zakte de koorts en werd hij weer helemaal beter. Hij groeide op, trouwde met oma, kreeg 6 kinderen en werd Nina's opa. Opa's kinderen en hun kinderen wisten dat opa Leo er misschien wel niet was geweest zonder de hulp van die vreemde dokter. Dus hielpen ze zelf ook waar ze konden. Zo waren ze opgevoed. Ik wil best helpen, verzuchtte Nina's vader, maar een envelop zonder adres, die moet ik gewoon afgeven. Mag je hem dan niet houden? Nina wist het antwoord al voordat haar vader met zijn grote baard schudde. Postbodes die stiekem post hielden, werden ontslagen. Dat had hij vaak genoeg verteld. Een brief kwijtraken, dan had je al een probleem. Een brief stelen, dat kon gewoon niet. En nu stond die tas dus naast de bank, met de brief erin. Aan een ministerie dat volgens haar vader niet bestond. Nina's moeder was aan het werk. Die was kraamverzorgster en op de raarste tijden weg. Nina's vader zat op de wc. Daar kon hij uren zitten, dus niemand zou het zien als ze de brief zou pakken. Zo simpel was het. Als je het knagende gevoel zou uitzetten waardoor Nina zich een doortrapte boef voelde. Een ministerie van oplossingen, fluisterde ze tegen de dansende presentatrice op tv. Maar een oplossing waarvoor dan? Zou er een probleem in de brief staan? En wie was Ruben? Een oude meneer? Of zou hij ook 11 zijn? Ze voelde een spanningsteek in haar maag, elke keer dat haar ogen langs de tas gleden, zoals het voelde op de dag van haar verjaardag. Ze moest al een kwartier naar bed, maar elke keer dat ze overeind wilde komen, dacht ze aan wat er in de brief zou kunnen staan. En elke keer dat ze hem bijna te pakken had, liet ze zich weer op de bank zakken. Want je mocht geen brief stelen. Je mocht geen brief stelen van je vader. En je mocht al helemaal geen brief stelen van je vader, als die daardoor ontslagen kon worden. Ze had het vermoeden dat ze weer een Nina-actie ging houden. Zo noemde haar moeder dat altijd. Ze had de wind in haar kop. Dat zei mama ook. Mijn dochter heeft weer eens de wind in haar kop. Vroeger dacht Nina dat dat echt zo was. Dan bleef ze heel stil zitten in de hoop dat ze het zou horen waaien, ergens tussen haar oren. Inmiddels wist ze dat haar moeder het niet letterlijk bedoelde. Ze had gewoon heel veel energie, heel veel zin in avontuur. Meestal zorgde ze zelf voor dat avontuur. Toen ze 7 was, had ze een hut gebouwd in de tuin, van hout en teddyberen, waar ze elke avond een uur in zat om heksensoep te koken. Toen ze 8 was, was ze in elke boom in het park om de hoek geklommen, elk weekend een hogere. Toen ze 9 was en 10, had ze elk half jaar haar kamer opnieuw ingericht en de meubels geverfd met waterverf. Nu was ze 11 en overwoog ze een brief te stelen die er vreselijk spannend uitzag. Ze ademde diep in. Stel je voor dat de brief naar Den Haag werd gestuurd, naar het ministerie voor Wegen of voor ziekenhuizen, zei ze zachtjes tegen de presentatrice op tv, die nu zwetend voor de jury stond. Dan zou hij op een stapel brieven komen van mensen die klaagden over de weg of over hun gezondheid. En als hij dan over een jaar eindelijk werd gelezen door een verveelde minister, dan was het al veel te laat om het probleem op te lossen, wat het ook was. Of stel dat hij kwijtraakte in de postsorteerkamer tussen de brieven aan leuke bakkers met een gaatje in hun oor. Dan las niemand hem ooit. Denk aan opa, fluisterde ze. Nina trok nog eens aan haar paardenstaart en wist opeens wat ze moest doen. Ze ging hem alleen maar lezen, lezen en dan weer terugdoen in de envelop en die met lijm dichtplakken. Dat was geen stelen, dat was lenen. Ze glimlachte en stond eindelijk op van de bank. Papa?
1: Op de wc, klonk het van achter in het huis.
0: Nina boog zich naar de tas toe en pakte de brief eruit. Welterusten, riep ze.
1: Slaap lekker, riep hij terug.
0: Ze rende de trap op met 2 treden tegelijk.

0: Een feest voor bijna iedereen. Nina's kamer had een lege helft en een volle, met het bed in het midden. Tegen de ene muur stonden een stoel, een bureau en een bankje dicht tegen elkaar aan. De tweede helft van de kamer was leeg. Dat had ze bij de laatste kamerverandering gedaan, zodat ze binnen kon touwtjes springen als het regende. Ze zat op haar bed, schopte haar laarzen uit en luisterde naar hoe haar hart bonkte. Ze had hem, de brief, en hij lag naast haar op het matras. In een la van haar bureautje vond ze een schaar. Ze deed de gordijnen dicht en ging op de grond tegen de kamerdeur aanzitten, zodat niemand plotseling binnen kon komen. Zou ze hem gewoon openknippen en dan later weer dichtplakken? Nee, dat zou er lelijk uitzien. Openwurmen was het beste. Ze klapte de schaar open en duwde het scherpe puntje onder de flap van de envelop. Met haar andere hand veegde ze een druppeltje zweet van haar voorhoofd. Heel voorzichtig duwde ze de schaar verder en de flap kwam een stukje los. Haar hart stopte maar niet met bonken en haar mond was droog. Nog een stukje en nog één. Toen de flap helemaal los was, legde Nina de schaar weg en liet ze haar adem ontsnappen. Ze vouwde de envelop open, haalde het papier tevoorschijn en zag gelijk dat het een handgeschreven brief was. Achter zich op de gang hoorde ze zware voetstappen. Ze stond snel op, verstopte de brief onder haar t-shirt en ging op haar bed zitten. Haar vader klopte op de deur. Ga je slapen, meid? Hij duwde de deur een stukje open en stak zijn hoofd naar binnen. Het is al laat en je hebt je pyjama nog niet aan. Nina glimlachte. Ja, papa, sorry. Morgen weer school. Ik weet het. Nina rolde met haar ogen zoals ze normaal ook deed omdat school stom was. Dit keer deed ze het alleen zodat haar vader snel weg zou gaan en niet zou denken dat er iets verdachts aan de hand was. Slaap lekker. Hij deed de deur dicht. Nina legde de brief onder de deken, deed snel haar pyjama aan en het licht uit. Ze trok het lampje dat naast haar bed stond omhoog, zette het op haar matras en trok het dekbed over haar hoofd. Toen vouwde ze de brief open en begon te lezen. Beste ministerie van oplossingen. Mijn naam is Ruben. Ik ben 9 jaar en 2 maanden oud en ik heb een probleem. Er zit een meisje in mijn klas dat Sophia heet en alles verpest. Ze lacht me uit omdat ik best klein en mager ben en een klas heb overgeslagen. Ze zegt dat ik een negatieve uitstraling heb en een slecht aura. Een aura is een laagje kleur om je hoofd dat alleen Sophia ziet en iedereen gelooft haar. En nu noemen ze me in de klas de debiel skelet met de bril en de slechte aura. Ze pest eigenlijk heel veel mensen, ook in de klas onder me en zomaar op straat. Ze is echt super gemeen, maar bijna niemand weet het, want ze lijkt heel lief en de juf is dol op haar. Zaterdag geeft ze een feest omdat ze 10 wordt. De hele klas gaat, behalve ik, want ik zou het verpesten met die aura, zegt Sophia, dus ben ik niet uitgenodigd. De andere kinderen hebben het er steeds over wat voor cadeautjes ze kopen en wat ze aantrekken. En dan lachen ze als ze mij zien. De buurvrouw vertelde me over het ministerie van oplossingen. Daar werkte ze vroeger. Maar nu niet meer, want ze is heel oud. Mailen lukte niet, ik kreeg steeds een foutmelding. Dus schrijf ik maar een echte brief. Ik hoop dat u hem leest en met een oplossing komt. Vriendelijke groet, Ruben Tannema. Havenstraat Oost, nummer 22. Wow, dacht Nina. Wat naar. Stel je voor, een feest waar iedereen voor was uitgenodigd op 1 iemand na. Wat een rotklas. En wat raar dat het ministerie volgens haar vader niet bestond en volgens die buurvrouw wel. Ze las de brief nog een keer en nog een keer. En ze werd steeds bozer elke keer dat ze las dat Sophia hem uitlachte. Het handschrift was netjes, zoals ze zelf ook schreef als het op school moest. Aan elkaar met lange L's en priegelige R'en. Ze sloeg het dekbed over haar hoofd weg, omdat het benauwd werd. Legde de brief onder haar matras, zette het lampje op de grond en knipte het uit. Ze draaide zich om en staarde in het donker naar het plafond. De woorden dansten nog een beetje voor haar ogen. Gemene kinderen, een laagje kleur om je hoofd, een oude buurvrouw. Nina was zelf gelukkig nooit gepest. Ze werd wel eens bolle genoemd, omdat ze een buikje had en bolle wangen. Hollands gezond, noemde mama dat. Ze had een beste vriendin, Alfa, en kende een heleboel andere aardige kinderen om mee te voetballen of te kletsen. Zou echt niemand Ruben aardig vinden? Hij klonk best lief. Hij had vast geen negatieve orka, of hoe dat ook heette. Die Sophia was gewoon een pestkop. Ze voelde aan de brief onder haar matras. Ze zou hem de volgende dag terugleggen op het stapeltje kranten beneden op de tafel. Dan zou haar vader niks doorhebben. Of misschien zou ze hem eerst aan Alphen laten zien en hem daarna terugleggen. Met haar ogen dicht dacht Nina aan Ruben. Een klein, mager jongetje met een bril ergens in dezelfde stad. Dat was toch zielig, dacht ze. Hij was nog maar 9. Hij had zijn probleem helemaal opgeschreven en opgestuurd naar het ministerie van oplossingen. Maar dat bestond niet. Dus niemand ging hem helpen. Helemaal niemand. En toen, net voordat ze in slaap viel, dacht Nina. Natuurlijk wel. Ik ga hem helpen.
1: En dat is wat we volgende week weer verder gaan horen. Toch?
0: Wat een goed plan dat zij
1: helpen. Ja, wat stel je voor? Het ministerie, dat schijnt niet te bestaan. Maar...
0: Nou, volgens mij gaat het nu wel bestaan.
1: Ja, heel langzaam gaat het wel wat worden, denk ik.
0: Ja, denk ik ook.
1: En ja, toch fijn dat Nina zeg maar de keuze heeft gemaakt om te gaan helpen.
0: Om toch die brief maar te lenen.
1: Ja.
0: Die brief lenen. Ja. Dus dat was heel goed van Nina.
1: Sommigen noemen het lenen, anderen...
0: Ja, we noemen het lenen, want je mag niet stelen van je papa.
1: Nee, dat
0: heeft zij ook heel goed in de gaten.
1: Ja, dat heeft ze heel goed begrepen. En dus is het zo dat... dan heb ze hem geleend. Oké, ik ben het er mee eens. Ik zeg er niks meer van.
0: Goed zo. Volgende week gaan we verder lezen en dan gaan we horen hoe het verder gaat met dit prachtige verhaal.
1: En wat ons betreft zou ik zeggen... tot volgende week dan maar, toch?
0: Tot volgende week.
1: Oké, dan gaan we toch nog even een heel eind terug in de tijd. Een ongelooflijk eind terug in de tijd. En dan gaan we eens kijken wie dat waren. De Beatles.
0: Nou,

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.

0: naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. Met Peter in de Ether.

En mocht je je afvragen, zit hij wel in de studio? Ja, hij zit in de studio. Gewoon, ja. Goedenavond en welkom. Het is 8:08 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel. 105.9 in de ether en wereldwijd. Nog steeds te beluisteren op radiosmeer.nl. En er zijn technische mensen in de studio bezig. Zo gezellig. Eindelijk weer eens mensen in de studio terwijl ik bezig ben. Dat gebeurt niet zo heel veel. Goed. Ja, de eerste in de 2 voor 10 was vandaag van AHA. En de tweede in de 2 voor 10 wordt dus ook van AHA. Was in 1985 hun tweede single, The Sun Always Shines on the TV. En kwam van het album Sandro Days. Toch of niet? Of zeg ik nou iets heel geks? Hunting High. Nee, Hunting High and Low natuurlijk. Goed, Sandro Days was het volgende album. Goed, wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan 2 uur lang lekkere rockmuziek draaien. En het zijn niet alleen maar lange rock, het zijn ook korte rock. En ik kan niet altijd alleen maar lange rock draaien. Dat gaat niet. Ik kreeg de vraag van, joh, kun je wat draaien van The Sons of Note? Ja, natuurlijk kan dat. I Wake.

Cambrian hoorde je met Oceans Away van het nieuwe album Oceans Away. En daarvoor hoorde je Sons of Note en I Awake. En dat is echt het enige rustige nummer op dit album. Als je denkt van ik ga het album, wat ik vind het nummer zo gaaf, dan kom je wel een beetje anders uit de bocht, zeg maar. Goed, de volgende is van Catatonia. World Without Heroes. En dat is volgens mij een cover van een Kiss-nummer. Maar daarom niet minder mooi.

0: Oh, wat lekker. Avalanche hoorde je met On The Banks Again. En de jongens hebben nog niet de deur dicht gedaan. Dus dat betekent dat zij het ook wel kunnen waarderen. Goed, we gaan naar Susie Quattro en Alice
1: Kick
0: Cooper.
1: Kick out the jams, ja. Mother. Susie.

0: Dave D, Dozy Beaky McIntitch. Ja, dat was zo'n tongenbreker waarvan iedereen dacht, dat ga je niet kunnen uitspreken. Nou, dat lukt me wel. Van de week is de ene laatste Dave D, Dozy Beaky McIntitch lid overleden. Beaky, wel te verstaan. De enige overgebleven lid is nog een Mick, als ik het goed heb. En de rest is, ja, is er niet meer onder ons. The Legend of Xanadu. Daarvoor Suzy Quatro en Alice Cooper met Kick Out the Jams. En dat is een hele nieuwe plaat, ook al denk je dat hij misschien wat ouder is. Dus, maar dit is niet zo. Nee, je kan je vergissen.
1: Zeg Peter.
0: Ja, Lianda.
1: Het is eigenlijk wel weer tijd voor een lekkere lange.
0: Het is leuk dat je dat ook zegt. Want onze Bob uit Alkmaar, die heeft er weer eentje voor me opgezocht deze week. Van Dead Can Dance dit keer. Zegt hij, nou, het is wel een iets wat langere, maar hij moet wel kunnen. Act 1 van Dionysius. Ga er maar van genieten. Maar het duurt eventjes.

Bob zocht hem weer uit voor me. Een mix van middeleeuwse folk, wereldmuziek en klassiek en ambient. Wat wil je nog meer? Dead Can Dance, Act One of Fallout, Seaborn, Liberator of Minds en Dance of the Bacchantes. Nou, ben je helemaal bij. Afgelopen zaterdag was ik naar een Rush bijeenkomst in Zoetermeer. En daar trad op Leonie Jane Kennedy. En ik moet zeggen, ik had er niet al te veel van verwacht. Want ja, soms ben ik daar wat... Ik kwam ook niet speciaal voor haar, maar het klonk zo fantastisch dat ik het jullie niet wil onthouden. Hier is The New World Woman van Leonie Jane Kennedy.

Een fijn stel bij elkaar. The New World Man van Rush en The New World Woman van Leonie Jane Kennedy. Je hoorde ze achter elkaar. We gaan naar de laatste plaat van de eerste uur. Die is van de goede oude Papa Wild. De vader van Kim. Hier is Can't Stand Losing You. Tot aan het nieuws en de reclame. En daarna zijn we weer terug. Blijf lekker luisteren aan die andere kant. Want we gaan gewoon door. Waarom gaat hij niet starten? Ja, dat weet ik ook.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd.

Nou, ik denk dat we in het geval van Nederland gewoon te maken hebben met een lachende wolf, hoor. Want die huilt niet meer. Nee. Vroeger was hij in zijn uppie, maar tegenwoordig zijn ze met zulke grote getalen. Ja, ze hebben het gewoon gezellig. Ja. Alles erop en eraan. In het Engelbos hebben ze een eigen stamcafé, denk ik, met Boor. Het gaat helemaal goed komen. Cry Wolf hoorde je van AHA als tweede in de 2 voor 10. Goed, goedenavond en welkom terug bij Met Peter in de Eter. Het is 7 minuten over 9 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel, 105.9 in de Eter. Ik ben blij dat het voor me staat. Anders zou ik het echt niet weten. En overal kun je natuurlijk ook nog luisteren op radioalsmeer.nl. Mijn stem laat het een klein beetje afweten, maar dat doet het al een paar weken. We gaan gewoon lekker verder met de muziek, want wat heb je aan het geleuteren van mij? Ja, niet zoveel. Hier is Carvagen en The Shape of Love.

uit mijn eigen goudmijn, Queensryche. En Silent Lucidity. Prachtig mooi, dat verveelt echt helemaal nooit. Even kijken, ik had een volgend nummer voor je klaarstaan. Ik zit alleen even te kijken waar. Oh ja, hier. Is van Andrew Latimer van zijn laatste album From the Vault. Hier is Those Times.

Ook zonder zang is die prachtig. The Lady of Light van Eye of Melian. En dit was de instrumentale versie. Daarvoor hoorde je Those Times van Andrew Latimer. En daar weer voor. Maar ja, dat had ik al verteld. Dus dat ga ik niet nog een keer vertellen. De volgende is van Marco Bernard. En die heeft een album gemaakt over de walvis Moby Dick. En we gaan draaien The Chase. Je hoort langzaam de golven. Ooit? We staan aan de kust ergens.

Broers en Kluizinga hoorde je met Delusional. En dat is de ene laatste plaat van dit programma. Want ja, de tijd zit er bijna op. Hè? Zo gaat dat. De laatste plaat die we gaan draaien is van John Holden, Ringing the Changes. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan is een nieuwe aflevering van Met Peter in de Eten. Bedankt voor het luisteren. Dag.

0: beter in de eten. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op.